Het zijn enkele personen, Ze hebben natuurlijk een tijd nodig, en ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig. Ze hebben een tijd nodig.